Ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

0: and soul. Blend. Delir.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, tot een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

Kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en...

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overledige geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. Afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
1: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
0: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
2: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
0: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gezonde zorgen alweer in 9 over 7. Wat zeg ik? 10 over 7 op je maandagochtend. Tweede Pinksterdag vandaag. Doe je daar iets mee, Jasmine?
1: Nee.
0: Nee? Nou, kort maar krachtig.
1: Ja, jij wel?
0: Ja, hier zitten met jou. Gezellig. Ja, ik ga straks met alle neefjes en nichtjes naar de bioscoop.
1: Oh.
0: Van die nieuwe Mario film kijken. Mario Galaxy of zo.
1: Oh, wat schattig.
0: Ja, dus dat is leuk. We nemen dan altijd een hele rij in beslag. Want ik heb 13 neefjes en nichtjes.
1: Oh, wauw.
0: Ja, en hun ouders.
1: En dat doen jullie dan expres op Pinkster, tweede Pinkster?
0: Ja, iedereen is vrij.
1: Ja.
0: Dus dat is wel fijn, behalve wij natuurlijk.
1: Ja, toch.
0: Hey, Cuba en Jasmine hier in de studio. Dit is The Morning Show.
2: R&B Classic.
0: En die starten we altijd met de R&B Classic van vandaag.
1: Ja, nou goed. Laat ik het zo zeggen. Luister even naar deze.
3: Once you strike that first note, there's something that happens.
4: I feel my heart open up.
5: You get to moving.
6: Hey, and then you hear.
7: That's when the funk starts.
8: I'm saying to myself, if they can do that, what can I do?
0: Of niet?
1: Maar dat is toch deze track, als je dit hoort, dan weet je meteen, oh ja, ja. September.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dat is zo, ja, zo
0: herkenbaar.
1: Cool. Zo, ja, zo knap ook. Dus ik snap ook wel dat Obama daar ook, want die hoorde je op het eind, inspiratie van had gekregen. Ik zag dus die trailer voorbij komen. Dus het is een documentaire wat op HBO te zien gaat zijn vanaf 7 juni.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus ben
0: over
1: wel
0: deze mensen.
1: Naar. Over deze mensen.
0: Ja, ik wil niet te veel hintjes geven.
1: Over Earth, Wind and Fire.
0: Daar gaat het om. Ja. Earth, Wind and Fire.
1: Exact. Dus ik dacht, nou, dat wordt wel een lekkere Jazzmas Classic voor vandaag.
0: Nice.
1: Ja, en was de titel?
0: Earth, Wind and Fire met September.
1: Ja.
0: Ja, we doen hem wat vroeger op MVO Blend.

0: Christina Milian. Christina Milian werkt ook hard. From AM to PM zelfs. Zo hard. Het is 8:08. En je luistert naar de Morning Show. Begint een beetje schor te worden, Jasmine.
1: Ja, ik vind het wel sexy. Heeft wel iets.
0: Ja, vind je dat mooi?
1: Ja. Oh, maar dit vind ik mooi.
0: Ja, ik moet het even uit je keel halen. Dat is van al die pollen, denk ik.
1: Ja, maar echt? Toch? Jezus, ik zat gisteren in het Sarfati Park in Amsterdam.
0: Ja.
1: Nou, we dachten even chillen. Maar het was gewoon helemaal wit van die pluisjes. En ik zit alleen zo... Zijn die pluisjes uit je gezicht te blazen. Op een gegeven moment moest Jack lachen, want we zaten alleen maar dit te doen. Toen heeft ze het overgenomen.
0: Wauw.
1: Ja, maar het was echt hinderlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voor de duidelijkheid, Jax is je piepjonge dochter.
1: Ja, van 7 maanden.
0: Die nog niet kan praten, maar wel pollen kan uitblazen.
1: Maar wel pollen kan... En het grappig vindt als ze dat doen. Ja. Als ze blazen, ja.
0: Het is vandaag de tweede Pinksterdag, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ik zat even te lezen. Het heeft iets te maken met de uitstorting van de Heilige Geest. Ik zou het moeten weten, want ik kreeg de Bijbel vroeger mee. Maar I don't know.
1: Same.
0: Het is in ieder geval de 7e zondag na Pasen. 10 dagen na Hemelvaartsdag. En het is daarmee de 49ste of 50ste dag na Pasen. En de laatste dag van de paascyclus.
1: Oké.
0: Ja, nou, zijn we weer op de hoogte, toch?
1: Ja, dankjewel.
0: Maar heel veel mensen zijn nog gewoon bezig met een lekkere vrije dag vandaag.
1: Zijn gewoon vrij. Ja.
0: Ik stond in de file vrijdag, omdat mensen gewoon een lekker lang weekend weggingen.
1: Ja, Pinksterweekend noemen ze dat.
0: Echt een Pinksterweekend, ja.
1: Ja, het was ook echt heel rustig op de weg hier naartoe. Ik dacht echt, huh?
0: Oh, nu, ja.
1: Ja.
0: Goh, ja, en het kan 30 graden worden, dus... Mensen hebben geen ongelijk als ze naar een plekje gaan om daarvan te genieten.
1: Dit weekend is natuurlijk voor veel mensen wel gewoon echt het lekkerst. Hè, met het mooie weer. We hebben natuurlijk ook, wat was het, Hemelvaartweekend gehad of zo?
0: Ja.
1: Nou, toen was het bedroevend, het weer.
0: Ja.
1: Hè, maar nu is het lekker.
0: Nu is het lekker.
1: Geniet ervan op de camping als je daar zit.
0: Ja. Er zijn mensen die klagen en ik zeg, je moet niet klagen. Want hoe vaak hebben we nou dit soort zonnige dagen in Nederland? Toch? Amir, het is zo warm. Allemaal pluisjes in mijn mond.
1: I know. Maar het wordt zo plakkerig. Het is zo benauwd. Het is toch anders wanneer er een lekker briesje is, weet je wel?
0: Ja.
1: Een Caribisch briesje.
0: Ja, dan moet je op het strand gaan zitten. Lekker naar Scheveningen vandaag.
1: Nee, dank je.
0: Nee?
1: No, I'm good.
0: De vraag van vandaag is dan ook, wat doe je met deze Pinksterdag? Wat doe je vandaag? Grote kans dat je aan het werk bent als je al zo vroeg op bent. Maar wellicht ben je gewoon aan het voorbereiden op iets moois dat vandaag gaat gebeuren. Of waar je naartoe gaat. Laat het even weten via onze app. Dat is de NPO Luister app. Daar kun je klikken op Blend en dan op berichtje. En we lezen je berichtje graag voor zometeen in deze show.
1: Ja.
0: Als er luisteraars zijn, hè, kan het zijn dat iedereen weg is vandaag.
1: Dat zou ook
0: allemaal naar het strand of het bos of de hei. Kan zomaar gebeuren. Amber Mark komt eraan, zometeen op je radio. Met Don't Remind Me. En dit is Biggie met een van zijn grootste hits. Kwam wel uit na zijn dood, maar niettemin een hele grote. En een meezingertje, Hypnotize. Als er luisteraars zijn, hè, kan het zijn dat iedereen weg is vandaag.
1: Dat zou ook
0: allemaal naar het strand of het bos of de hei. Kan zomaar gebeuren. Amber Mark komt eraan, zometeen op je radio. Met Don't Remind Me. En dit is Biggie met een van zijn grootste hits. Kwam wel uit na zijn dood, maar niettemin een hele grote. En een meezingertje, Hypnotize.

0: wordt het nog een paar graden warmer.
1: Ja, en je hebt dus de astrologische zomer.
0: Ja.
1: En de meteorologische zomer.
0: Oh, en waar zitten we nu in?
1: Nou, dus de astrologische zomer begint op 21 juni en de meteorologische op 1 juni.
0: Oh.
1: Dus of je gelooft dat het over 5 dagen al zomer is, of je denkt van nee, we zijn al begonnen, of nee, ik zeg het verkeerd, of je denkt dat het
0: later
1: over een maand is.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht altijd 21 juni.
1: Ja, 21 juni. Dat snap ik dus ook niet. Ik was het aan het opzoeken. Dus de meteorologen gebruiken de astrologische zomer.
0: Oké.
1: Okay. Makes no sense, toch?
0: I'm confused right now.
1: Ja, nou, dan kan je daar even over nadenken. Zometeen nieuws over Jay-Z. En dit is een hit uit de zomer van 93. Stay van Eternal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: At 11:30, maar kwart voor acht. Maar wel leuk om Jumpin' van Destiny's Child te horen op je favoriete radiozender. Op NPO Blend, dus in de morning show.
1: Ja, we waren benieuwd, wat ben je nu eigenlijk aan het doen?
0: Ja, waarom ben je al wakker? Wat ga je doen?
1: Ja.
0: Komen daar berichtjes op binnen?
1: Zeker. Selma zegt, genieten van Blend. Ah, nou, dat is te gek.
0: Hey,
1: en
0: Selma.
1: Straks met het gezin lekker zwemmen.
0: Ah.
1: Ja, het is perfect weer ervoor natuurlijk.
0: Ik las wel dat het eigenlijk een beetje eng is door al die bacteriën die in het water zitten om nu te gaan zwemmen. Afgeraden.
1: Openbaar
0: plassen. In een meertje of in een plas, ja.
1: Oh, ja?
0: Ja, dat het eigenlijk niet zo gezond is. Want er groeien allemaal, ik weet niet of die blauwe algen zijn, maar wel algen, ja.
1: Nou, Selma,
0: ik hoop... flink ziek van worden.
1: Ik hoop dat je dan een opblaasbaar zwembadje in de tuin hebt. Of naar de plaatselijke zwembad.
0: Heb jij een zwembadje?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik heb echt een mini balkon en nee, dat gaan we niet doen. Nee, nee.
0: Oké. Okay.
1: Helaas niet. Daan, die zegt, ik zit nu in de tuin te ontbijten en straks gaan we met de familie varen. Oh, dat is lekker.
0: Lekker varen, ja.
1: Oh, ik zag gisteren allemaal... Ja, ik woon in Amsterdam, dus ik zag allerlei bootjes voorbij komen. Nou, mensen gewoon lekker heerlijk aan het genieten. Denk ik, nou, must be nice. Als je, als je een bootje hebt in Amsterdam, maar must be nice.
0: Dat klinkt wel als haat en nijd,
1: Jasmine. Appreciation. Must be nice. Huh? Appreciation.
0: Must be nice.
1: Ik zat te denken, met wie kan ik bevriend worden? Dat ik even kan genieten van zo'n boottochtje.
0: Ik verbrand dus altijd.
1: Ja, het is maar echt.
0: Ja, ja, als ik niet insmeer en ben op het water.
1: Ja, ja, ja, dat snap ik wel.
0: Ja, dan let it burn.
1: Oké, okay, nou dan ga ik hem voor jou doen dan. Hè?
0: Ja,
1: ik offer me wel op.
0: Of ik smeer me in en we gaan samen.
1: Oh, ook ja,
0: gezellig.
1: Kan ook.
0: Ja.
1: Monique zegt, helaas geen vrije dag voor mij. Straks gewoon naar kantoor, maar vanavond een barbecue. Dus it's all good.
0: Ja, die barbecues kunnen ook weer, hè?
1: Zo, hé.
0: Ik heb er nog eentje in een doos zitten, weet je dat?
1: Ja, jij zou een barbecue gaan organiseren, ja. Weet je nog?
0: Ja, ja, ja. Dat,
1: vorig jaar.
0: Heb ik 2 jaar geleden gezegd.
1: Still
0: ik zag
1: waiting.
0: Wel dat onze collega Veronica lekker aan het barbecuen was.
1: Kijk.
0: In de tuin.
1: Nou, dan gaan we bij Veronica langs.
0: Dus we kunnen wel naar Veronica, ja. Maar ik zal hem een keertje uitpakken.
1: Ja, doe eens.
0: Deze zomer is de zomer dat het gaat gebeuren, dames en heren.
1: Film het alsjeblieft.
0: Want dit is de barbecue. En nu? Wat moet ik nu? Ik heb geen kooltjes, weet niet hoe dat ding aan moet.
1: Oh, ik kan wel fikkie steken. Ik heb Expeditie Robinson
0: gedaan. Oh, dit is een leuk filmpje.
1: Ja, komt goed.
0: Dit komt op onze social media, ik hoor het al. Wat is de grootste artiest ter wereld, Jasmine? Ondanks dat hij er nu niet meer is.
1: Ja, de.
0: Van wie ben jij echt fan? Maar echt fan.
1: Michael Jackson.
0: Met?
1: Baby Be Mine.

0: Ja, ik zat heel even te kijken hoe het nou zat met deze track van Usher. Kwam dat nou tegelijkertijd uit met die film van die U-Turn heette? Nee, dat is niet het geval. Ik zat even te kijken. 2001 kwam deze track uit. En die film met Jennifer Lopez in de hoofdrol in 97. Het is goed toch om altijd even te weten of dingen samenhangen. In dit geval dus niet. En een U-Turn is natuurlijk gewoon niet 180 graden is het dan, ja. Gewoon weer de andere kant op. Ja, ik moest even denken, ik wou zeggen 360 graden, maar dan ben je gewoon weer op hetzelfde punt beland. Daar heb je
1: niks
0: aan.
1: Hoe heet dat in het Nederlands dan?
0: Ja, ik kom dus niet op de naam. Weet je die?
1: Nee.
0: Je zegt ook U-turn.
1: Ik zeg ook gewoon U-turn, maar...
0: Er is vast een woord voor.
1: Oké, ik ga het opzoeken. Nee.
0: Ja, ga jij het even opzoeken?
1: Oké.
0: Gaan wij het even hebben over Jermaine Dupri en Jay-Z... die samen een track uitbrachten. Pakweg, wat zal het zijn? Ja, ik denk 15 jaar geleden of zo. Wel interessant, Jay-Z die schreef dus, of schrijft eigenlijk... nooit iets op als hij gaat rappen. Biggie deed dat ook niet, dus op een gegeven moment vond hij dat hij dat ook moest kunnen. Dus in zijn hoofd schrijft hij en dan later neemt hij het op. En dat kan hij dus in een paar minuten voor elkaar krijgen. Dus Jermaine Dupri haalde hem op bij het vliegveld... en Jay-Z was al in zijn hoofd een track aan het schrijven.
2: I'm going to get home from the airport. I'm racing down Old National and I'm playing Can't Knock the Hustle. Pick him up, he get in the car. He's like, what you got? I was listening to this and I think we should make this the hook. He's like, all right. And I'm not even paying no attention to him. He wrote his rap without even hearing the beat. He writing his rap as we ride into my house. We get to my house, I take the Weak in the Knees beat, I loop that start boo-doo-doo. I'm like, we gonna do it on this beat. He's like, all right, where the engineer at? I'm like, what? We just got here. He's like, I'm ready. I tell the engineer, I'm say he ready. And it went in the booth 2 minutes after we got to my house.
0: Ja, en er zat dus een sample in van Weak at the Knees van Steve Arrington. Ja, wat grappig hoe dat gaat, hoe snel dat ook gaat dan. Toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Sorry, ik ben nog een beetje afgeleid, want je zei... Ik
0: heb het gevonden.
1: Het is gewoon rechtsomkeerd. Het draaien van 180 graden, het roer omgooien. U-turn of U-bocht.
0: Dus je zegt rechtsomkeerd?
1: Rechtsomkeerd.
0: Ja, ik zou uit mij zo rechtsomkeerd...
1: Maar ja, je kan ook linksomkeerd.
0: Ja.
1: Een U-turn hebben.
0: Dat klinkt trouwens wel... Ja, misschien om hoe wij rijden op de weg. Maar linksomkeerd klinkt toch raar. Toch? Ik heb nog nooit gehoord. Hey, we gaan linksomkeerd. Hey, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Dit is de Morning Show op NPO Blend. En we gaan al langzaamaan richting 8 uur. Na de headlines van 8 uur gaan we wat doen, CM?
3: Ik heb wat nieuws over Brandy voor je.
0: Oh! Is er iets aan de hand met Brandy?
3: Nee.
0: Komt ze deze kant op?
3: Oeh, I wish. Nee, het is meer een flashback. We gaan naar 1998.
0: Ja.
3: En dan hoor je iets over Brandy.
0: Oké, dat komt er dus aan na de headlines van 8 uur. Eerst hoor je dan die track waar we het dan over hebben. Jay-Z en Jermaine Dupri. Money Ain't a Thing.

0: 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
2: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
1: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
3: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
1: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara. Cuba en Jasmine.
5: Hey, goedemorgen. Dit is de Morning Show op NPO Blend. Met zometeen Elmine en nu Mario met Just a Friend.

0: en Jasmine, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent, zo rond 8 over 8. Want dat is het momenteel op je maandagochtend. Tweede Pinksterdag. En dat is ook wel een goeie. We hebben net even iedereen gevraagd, wat doe je? De meeste mensen toch wel met leuke dingen bezig.
1: Zeker, ja. Lekker aan het chillen.
0: Maar ook groot dat je nu luistert en dat je onderweg bent naar je werk, bij je werk bent aangekomen. Kan ook, hè?
1: Ja.
0: Maar wij zijn ook aan het werk natuurlijk.
1: Dan hoop ik dat je gewoon lekker op de achtergrond ons hebt en de lekkerste tracks voorbij wilt komen.
0: Ja. Je hebt nieuws over Brandy.
1: We gaan even terug naar 1998.
0: Wauw.
1: Brandy dropte haar tweede album Never Say Never. Het album waar ook Top of the World op staat. En de reden dat ze die heeft geschreven is omdat ze één probleem had met de muziekindustrie.
2: I have a problem with people saying that I'm not who they think I am. Like, I'm not a nice person. I don't smile. And, you know, I'm just doing that to sell records. I'm just doing that to be on television. You know, I have a problem with that. I have a big problem with that. That song is just about people think I'm just sitting on top of the world. I don't have problems. I don't have any type of down life. And, you know, like, I don't have to be Fiona Apple to be, you know, real.
0: Real.
1: Ja, zij was gewoon real. Ik vraag me af, Q, heb jij wel eens dat mensen een bepaald idee over jou hebben? Wat is bijvoorbeeld de grootste misvatting die mensen over jou hebben?
0: Dat mijn hele leven leuk is. En bijvoorbeeld wat alle radio-dj's zullen meemaken, dit maak je vast ook mee. Ze denken dat we gewoon komen binnenlopen, dan gaan we praten en dan zijn we klaar.
1: Aha.
0: Maar het vergt wel allemaal een beetje voorbereiding. Zeker. En kennis natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En hebben wel heel veel lol.
1: Ja,
0: dat
1: absoluut,
0: is ook wel waar. Maar
1: absoluut.
0: Ja, soms zijn er ook gewoon zware dingen in het leven.
1: Ja.
0: Ik hou niet zo van over zware dingen praten.
1: Nee, want ik snap ook wel dat mensen, als ze jou volgen, hè, op je socials, dat ze ook echt wel denken van, yo, deze guy is everywhere.
0: Alleen maar lol.
1: Alleen maar feesten, staat daar achter een DJ, hup, lekker de zaal op te warmen en te doen. De mooiste vrouwen om je heen. De leukste artiesten.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk
0: heb ik al 8 jaar niet meer met mijn vader gesproken, bijvoorbeeld. Nee, het is niet. Ik heb hem 8 jaar niet meer gezien.
1: Mm-hmm. Oh ja, ja.
0: Niet meer face-to-face. Hij woont in het buitenland, kan ik niet naartoe. Dat is een lang verhaal, maar heb ik hem niet zo lang al niet gezien. Ja.
1: Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk ook weer de downside.
0: Om even een voorbeeldje te noemen van dingen die niet. Je hebt natuurlijk we hebben allebei begrafenissen. Weet je, het zijn gewoon dingen die minder zijn in het leven.
1: Ja.
0: Maar daar heb ik het gewoon niet over.
1: Nee, die post je ook niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, ik vind ook altijd. Ik vond het een droevig onderwerp, maar ik had het met een vriend erover dit weekend.
1: Ja.
0: Begrafenissen filmen. Bij mijn moeder bijvoorbeeld wilde ik niet dat het gefilmd werd.
1: Oh, oké.
0: Het voelde raar. En nu realiseer ik me dat dat eigenlijk een ouderwetse gedachte is waar je dan in zit.
1: Mm-hmm.
0: Want ik had het wel leuk gevonden om een filmpje te hebben en al die mooie verhalen van mijn moeder gewoon weer te zien.
1: Ja.
0: Wie daar waren, wie daar hebben gesproken. Dus dat soort dingen, nee, daar post ik niks over, heb ik ook niks van.
1: Nee.
0: Dan ga je doorheen en je gaat weer verder.
1: Ja, nou goed, je hebt genoeg mensen natuurlijk die tranen en tuiten dat allemaal delen.
0: Ja. Soms heb je van die films op social media. Dan zie je iemand helemaal huilen. Die heeft dus dan een camera neergezet om zichzelf te filmen. En dan te zeggen, oh, deze break-up is zo erg. Maar dan moet je denken dat er gewoon een statief wordt neergezet. Telefoon erin. Dan ga je in je bed liggen. En dan ga je zitten huilen voor de camera. En dat stukje kimp je dan uit.
1: Nou, ik denk dat Brandy dacht, hey, weet je, jullie denken allemaal maar dat ik op zo'n grote, op zo'n pilaar sta. Boven iedereen uit. En genieten en whatever. Maar het is gewoon keihard werken. En ik laat je ook nog wel even weten dat het echt niet zo is dat ik alleen maar on top of the world zit.

0: Jean-Paul Recognize It. Dat is die je nu hoort. En er is ook de versie met Legalize It. En wat je dan moet legaliseren, kan je zelf wel bedenken. Hoi Jasmine.
1: Hi.
0: Ja, we hebben het over consumeren van dingen.
1: Ja.
0: Daar wil jij ook iets over vertellen.
1: Daar wil ik zeker iets over vertellen. Want ik ben echt verslaafd aan drop.
0: Aan drop?
1: Ja, en dat is, ik geef mijn moeder de schuld. En dat weet zij ook.
0: Want?
1: En ze claimt het ook. Mijn moeder en ik schelen, nou goed.
0: 10 jaar?
1: Amper 20 jaar. Ja. Maar toenertijd woonde ze op Curaçao. En had ze heel erg veel trek in drop.
0: Oh ja.
1: En toen was drop nog niet zo bekend. Zeg
0: op
1: maar.
0: Curaçao dan?
1: Nee, die vond je in apotheken of zo. Dan moest je wel echt naar speciale plekken
0: naar
1: om drop te kopen.
0: Om drop te kopen?
1: Ja. Dus ze heeft mij van, ja, je weet, zwangere vrouw. Je bent omringd door zwangere vrouwen inmiddels alweer.
0: Een
1: jaar, anderhalf jaar.
0: Forever. In deze show dan.
1: En je weet dat wij cravings hebben.
0: Ja. En ook dat bepaalde dingen... Ik mocht geen koffie drinken in die tijd.
1: Nee, precies. Ja. Nou goed. Drop was mijn moeders craving. En ze heeft mijn vader echt aan zijn hoofd gezeurd om drop te halen. Hij is het hele eiland afgegaan. Hij heeft drop gevonden. Heeft 2 kilo drop meegenomen. Zo van hier, vrouw, neem. En zeur niet meer. Ze heeft alles opgegeten.
0: Oh.
1: Is toen met spoed naar het ziekenhuis gegaan. Nee. Omdat ze vocht vasthield als een malle.
0: Dat gebeurt, hè?
1: Bloeddruk ging omhoog.
0: Ja.
1: En ze moesten mij halen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Door de drop.
1: Door de drop.
0: Wow.
1: Ja, dus ik zou eigenlijk een kerstkindje zijn.
0: Dankzij de drop. Wauw.
1: Maar uiteindelijk 1 december geboren.
0: That's crazy.
1: Dus iedere keer als ik drop kocht, dan zei ik tegen moeder... je mag niks zeggen, want het komt door jou.
0: Oh ja.
1: Ja, en nou weet ik, ik zie hem, onze lieve collega... die is laatst op vakantie geweest en heeft drop voor mij meegenomen.
0: Wat lief.
1: Want wij delen onze dropverslaving.
0: Ja.
1: Ik ben nu alleen nog even aan het vasten. Dus vanaf 12 uur ga ik het tasten, CM.
2: Ik ben zo benieuwd. Ik denk echt dat je ze lekker gaat vinden.
1: Dankjewel. Ik hoop het ook echt. Dankjewel dat je het mee hebt genomen. Ik ben echt verslaafd. Maar we gingen even kijken. Want we denken Nederland is het land van de drop. En daar komt het vandaan. Daar komt het niet vandaan.
0: Oh!
1: Nee, er schijnt dus de zoethoutwortels. Want dat is zeg maar de extract.
0: Ja.
1: Die werden 1000 jaar geleden al gebruikt. En er zijn zelfs wortels gevonden in het graf van de Egyptische farao Toetankhamon.
0: Oh, maar waar komt dat zoethout vandaan dan? Waar groeit dat?
1: Die wortels. En in Italië is er een man, Giorgio Amarelli... die was de eerste die erin slaagde om sap uit de zoethoutwortel... om te zetten in een substantie die op drop leek.
0: En dat vond Giorgio Amarelli.
1: Ja, maar goed, de Nederlandse cultuur die heeft het geclaimd, laten we het zo zeggen. En er wordt ook gezegd dat er per persoon... gemiddeld 2 kilo per jaar wordt geconsumeerd in Nederland.
0: Maar dat is dus hartstikke slecht als ik zo dat verhaal over je moeder hoor.
1: Ja, nou, het is niet volledig slecht... zeggen ook wel dat het voor je gezondheid... als je last hebt van slijm... dan kan het verzachtend werken.
0: Okay.
1: Om het los te maken bij verkoudheid en de maag te kalmeren. Dus het is niet volledig slecht.
0: Maar ik ben wel heel benieuwd... heb je dan tijdens je zwangerschap ook drop gegeten?
1: Ja, stiekem wel.
0: Oh!
1: Maar niet te veel.
0: Dat is belangrijk. Niet te veel, alles met mate.
1: Ja.
0: Dit is de Morning Show. Met dit mooie verhaal van Jasmine... gaan we naar een track over het moeder zijn. Want
1: en mijn moeder de schuld geven van mijn verslaving.
0: Ik hou het liever, zeg gewoon dear mama.

0: zuiden ongeveer 29 graden.
1: Oh ja.
0: En ook morgen veel zon en nog iets warmer.
1: Lekker.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik geniet ervan.
0: Kom je morgen in een korte broek?
1: Nee, want ik heb hele harige benen. Dus ik ben bijna nooit in korte broeken.
0: Maar ja, voor een man mag dat toch?
1: Ja, en hier kan het. Want ik zit dan onder de tafel. Dus de camera's filmen het net niet.
0: Ja.
1: Maar ja, daardoor heb ik het een beetje afgeleerd om korte broeken te dragen.
0: Oh.
1: Sinds die haren er kwamen, ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik doe niet aan epileren. Dus niet opeens komen met... Oh,
0: lekker
1: dan gaan we
0: harsen.
1: In de studio. Ja. Gaan we jou harsen.
0: Oh, dat zou zo leuk
1: Nieuwe
0: zijn.
1: Nieuw radio-item. Nee, ja. Die gaan we niet doen. Maar wel leuk bedacht.
0: Jammer.
1: Hey, Jodeci komt binnenkort. En we hebben zometeen nieuws over die groep. Eerst Bone Thugs & Harmony met The Crossroads.

0: One to Step van Sierra en Missy Elliott op NPO Blend. Lekker om zo weer een beetje in de werkdag te komen. Of misschien wel die vrije Pinksterdag, hè?
1: Het NPO Blend weer.
2: Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. En in het

volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

0: Van Jodeci, Forever My Lady. Come and talk to me op NPO Blend. Ook wel grappig, hè? Dat is een I know you wanna know my name. Zo van, en dat deed ook come and talk to me. Dus niet dat je naar iemand toe loopt van hoi, nee. Ik ben Cuba.
1: Kom jij maar eens even hier.
0: Van come and talk to me. Yes. Ik blijf lekker op mijn auto zitten. In de hitte. En kom jij vanaf de overkant van de straat deze kant op lopen.
1: Maar dat was wel een beetje een tendens die tijd. Want ik zat vertelde net dat ik met Jax naar de Michael Jackson videoclips heb gekeken.
0: Ja.
1: En dan zag ik in twee clips dat hij dus dan... Er komt een vrouw voorbij lopen en dan zegt hij... Hey! Denk ik, wow, oké. Okay. Wat is dit?
0: Hey.
1: Michael is rustig.
0: Ja.
1: Of dat hij ineens zo, weet je, een chick in een steeg... en dan ze staat stil en hij helemaal zo heel langzaam naar haar toe lopen. Zo helemaal
0: oh
1: om haar heen.
0: Guy.
1: I was like, yo. Ja.
0: Toch?
1: Dus dat.
0: Hoe is dit?
1: Maar goed, misschien waren de standaarden iets anders toen die tijd.
0: Ja.
1: Kom maar even met mij praten, ja. Jodeci. Nou, ik vind het niet erg als ze dat zeggen trouwens, want ze komen.
0: Want ze komen.
1: Ja.
0: En ja, kom naar het concert, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: 20 juni. Zaterdag 20 juni in de AFAS live in Amsterdam. Ja, ik heb er wel heel veel zin in.
1: Ja, ik ben zo benieuwd, want ik heb ze gezien jaren geleden. Toen was ik echt jong. In Ahoy.
0: Ja.
1: En toen was Mary J. Blige in het voorprogramma.
0: Wauw.
1: Ja, en toen viel ik flauw.
0: Oh.
1: Ja, ja, want wow. Het was heel druk. Ik stond helemaal vooraan. Ik werd echt helemaal tegen het hek aangeduwd.
0: Ja.
1: En ik dacht altijd, ja, die chicks die flauw vallen. Onzin, wat is dit voor aandachttrekkerij. Nou, geloof mij, het was echt heftig. Ik voelde
0: Volgens
1: me
0: mij
1: echt
0: heb ik dit een keer gehoord, want toen hebben ze je niet aangeraakt of zo.
1: Ja, dus ik werd eruit getrokken.
0: Ja.
1: En net op dat moment haalde, was het nou Kees die uithaal?
0: Ja.
1: En hij deed zo zijn hand, stak hij uit en ik... tikte het zo aan. En ik was meteen weer bij. Ik zat tegen die bodyguard, laat me los. Ik kan weer lopen. Ja, toen hoorde ik ook echt zo die vrouw zo aan langs de kant. Bitch, dit en dat heb je expres gedaan. En ik was alleen maar zo, ik ga mijn hand niet meer wassen.
0: Never ever, never ever.
1: Ja, dus ik hoop weer op zoiets, alleen dan zonder flauw vallen.
0: Ik heb ze dus gesproken bij de TMF Awards, maar eigenlijk drie woorden uitgewisseld.
1: Oh.
0: Het was een hele toffe editie met Destiny's Child, die ik wel heb geïnterviewd. Shaggy,
1: nice.
0: Die ik ook heb geïnterviewd.
1: Kijk.
0: En Casey en Jojo die met Shaggy kwamen praten. Terwijl ik het interview deed, wat eigenlijk freaking onbeleefd was. Maar ze namen het gesprek even over.
1: Come and
0: maar
1: talk
0: dus,
1: to me.
0: Dus ben ik ook gewoon even met hen gaan praten. Ik had alleen toen geen microfoon, ik had een schrijfblokje. Zo lang geleden is dit.
1: Zo oud ben je.
0: Zo oud ben ik inderdaad. In mijn eerste ronde interviews, denk ik. Dat ik zoveel interviews achter elkaar kon doen.
1: Oh, schattig.
0: Was toen. En het was nog, in de tijd kon je nog roken. En
1: Oei.
0: Kwam die vader, Matthew Knowles heet hij geloof ik, van Beyoncé, kwam binnenlopen om even tegen alle journalisten te zeggen dat er niet gerookt mocht worden voordat zij mij de kamer in zouden komen.
1: Oh, wauw.
0: Ja, en ze waren wel met z'n drieën al.
1: Oh.
0: Michelle was er al bij.
1: Toen was er al het kap van het koren, oké.
0: Nog even teruggekomen op Jodeci en het concert op 20 juni in de AFAS. Wij gaan dus volgende week kaarten weggeven in deze show. Maandag is het aan ons en de hele week zijn in verschillende shows kaarten te winnen. Dus volgende week ook belangrijk om te luisteren voor de prijsvragen dan.
1: Ja, als je daar bij wil zijn.
0: En ze voor gratis wil krijgen, want ze zijn niet goedkoop die kaarten.
1: Zeker niet.
0: Volgende week lekker naar NPO Blend luisteren. Jennifer Lopez en Ja Rule nu met Ain't It Funny, de remix. Toch wel bijzonder dat hij dan zegt, it must be the ass.

0: kijken we uit naar die concerten van Bruno Mars. Hij doet er maar liefst 4 in de arena in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. Bijvoorbeeld op 2, 4 en 5. Wat is dat? Juli, ja, inderdaad. Ik dacht dat het volgende maand al was, maar het is nog ietsje later. 2, 4, 5 en 7 is het alle data in juli. Ga je, Jasmine?
1: Ik hoop het. Ik hoop nog ergens een kaartje te kunnen scoren.
0: Op, dat moet nog even gebeuren.
1: Een redelijke prijs, ja. Want ik wilde natuurlijk, maar die gingen zo snel. Het was niet normaal hoe snel het uitverkocht was.
0: Ja, dat is bizar, hè? Ik heb ook van een vriend moeten overkopen.
1: Ja, lekker.
0: Ja, ga je met een date? Ja, ik weet nog niet met wie ik ga.
1: Oh.
0: Nee, maar volgende maand ook Bad Bunny natuurlijk.
1: Oh.
0: En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind allebei super bijzonder.
1: Ja.
0: Maar Bad Bunny...
1: is wel je ding.
0: Ja, dat is wel... Ik heb hem mogen aankondigen de laatste keer dat hij in Nederland was.
1: Ja.
0: En ik ben naar zijn concert geweest ook in Colombia, in Medellin.
1: Mm.
0: Dat was in die tijd van Un Verano Sin Ti, dat album... met allemaal mooie zonnige liedjes eigenlijk. Fantastisch album, eigenlijk mijn favoriet. Ja, was te gek. Sowieso als je met Spaans sprekende naar een Spaans sprekende artiest gaat kijken... is het natuurlijk veel
1: is
0: leuker.
1: Anders, ja,
0: ze kunnen alles meezingen, ze voelen het ook. Sommige mensen kennen de woorden wel, maar voel je het ook, weet je wel? En bij Bad Bunny was dat in Colombia in ieder geval wel het geval.
1: Okay.
0: Ja, was leuk. Hey, even iets anders.
2: Lent, summertime, summer essentials.
0: Maar zeker leuk, de Summer Essentials, waar we deze week naar op zoek zijn. Dus even geen powerpokoe, maar Summer Essentials. Want ja, de zon schijnt, we zitten bijna in die zomer. Weet je, dat zomergevoel. Van wat schiet je nou te binnen? Waar denk je aan als je aan de zomer denkt?
1: Ja, welke trek geef je die summer vibes, die kriebels, die vlinders in je buik?
0: Ja.
1: Hè, het hoofd, het licht worden in je hoofd.
0: Vakantiegevoel misschien wel.
1: Een smile op je gezicht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Verliefd worden.
1: Verliefd worden, precies.
0: Volgens fluiten ook harder.
1: Ja.
0: Ja. Ja, wat schiet je te binnen? Laat dat even weten via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op Blend en vervolgens op berichtje. En ons even laten weten welke track dat is.
1: Ja.
0: Hebben we voorbeelden? Gaan voorbeelden geven? Of zeggen we gewoon van nee, we doen het gewoon lekker zo?
1: Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd waar je mee komt.
0: Met
1: ja.
0: Ideeën, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Want anders ga ik het zeggen. Dan...
0: Ja, gaan wij voor mensen denken, hè?
1: Ja, nee. Ik, verras me.
0: We draaien gewoon wat jij aanvraagt.
1: Ja.
0: Dus laat het weten via de NPO Luister-app, via de knop waar Blend op staat. En vervolgens berichtje. En zo kan je ons bereiken voor de Summer Essential van vandaag. En dan draaien we hem na 9 uur. Nu Alicia Keys met If I Ain't Got You.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
1: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
0: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakte, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
0: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh, ik ben zo benieuwd waar mensen mee doorkomen voor de Summer Essential van vandaag. Nu Will Smith met Getting Jiggy With It.

0: maandag 25 mei. Kan zelfs 30 graden worden vandaag, dus dat is heerlijk. En wie weet heb je wel leuke plannen voor deze dag, want een hoop mensen zijn vrij. En anders kan je dat vakantiedagje misschien op een ander moment inhalen. Is ook leuk.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Kan je wat langer op vakantie?
1: Lekker chillen.
0: Lekker chillen met die trillen met die billen. NPO Blend. Summer Essentials. Het is nog net geen zomer, maar wel bijna. En we zitten al in die sferen natuurlijk met die lekkere temperaturen van nu.
1: Ja.
0: Dus de Summer Essentials, en die hoor je niet alleen in dit programma. De hele week Summer Essentials en alle shows op NPO Blend. Ja, gewoon muziek die past bij dit weer.
1: Ja, en het leukste daarvan vind ik dat jij dus mag bepalen wat de Summer Essential is.
0: Ja, niet ik.
1: Nee.
0: Wie dan?
1: De luisteraar.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, voordat het onduidelijk wordt. Ja, dus geen powerpokkels deze week, maar gewoon Summer Essentials. Ja. En je ideeën die stellen we op prijs.
1: Absoluut.
0: Alle tips, alle dingen die worden ingezonden. Wat komt er allemaal binnen,
1: Ja, er zijn al wel echt wel hele... Dat ik denk, oh ja, dat is een goeie. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Anfernee. Vibes Kartel met Summertime.
0: Die luistert volgens mij altijd vanuit Suriname, hè?
1: Ja?
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, wauw.
0: En dat kan tegenwoordig gewoon met de app ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, te gek. Nou, leuk. Kwam RBD John?
0: Arbidjan.
1: Oh, Arbidjan.
0: Van THC.
1: Oh, oké.
0: Met?
1: Summer Nights.
0: Ja, dat is natuurlijk een goede tip.
1: Ja. En we hebben ook nog Jordan, die California Love van Tupac heeft gestuurd.
0: Oh ja, maar we hebben net Tupac gedraaid met Dear Mama.
1: Ja.
0: Een beetje dubbelop dan, maar het is een hele goede.
1: Ja.
0: Ja.
1: En wat had Mara? Die had ook nog een berichtje gestuurd.
0: Mara zegt, je had het net over Bad Bunny, dus ik moest denken aan Titi Me Pregunto.
1: Ja.
0: Dankjewel, Mara.
1: Ik dacht, ik ga jou die even laten
0: doen. Ja, dat was mijn suggestie natuurlijk weer. Ja, ja, ja.
1: En Kiara zegt, Mas que nada van Black Eyed Peas.
0: Ook een goeie.
1: Mm.
0: Waar gaan we voor, Jasmine? Dat is zoveel tips.
1: Waar gaan we voor? Ja, het is echt wel... Maar ik moet toch wel zeggen, ik voel toch wel ergens een beetje zo die... Die black-eyed beans-achtige.
0: Ja.
1: Het doet een beetje denken aan de gerechten van Cura. Dat je zo die black-eyed beans, die moest je dan pellen voor een heerlijk gerecht.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ik ga toch voor black-eyed peas.
0: Met Mas que nada.
2: The Blend Summer Essentials.

0: En daarom is het 9:30 geworden. Jasmine, we moeten het even hebben over wat er vandaag allemaal gebeurt. Maar laten we het er eerst over hebben dat het tweede Pinksterdag is.
1: Ja.
0: Voor veel mensen betekent dit een verplichte vrije dag.
1: Mm-hmm.
0: En je kan natuurlijk naar de bios, lekker in de airco. Dat ga ik doen.
1: Zo is jij, ja precies.
0: Met alle neefjes en nichtjes. maar je kan er ook gewoon lekker op uit. Ik was laatst naar de Veluwe.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan je dan zo'n wit fietsje krijgen. Dus je betaalt een ticket. En dan pak je zo'n witte fiets. Die staan daar gewoon zonder slot. En dan ga je rondfietsen. En als je dat doet in een beetje de namiddag,
1: ja,
0: dan zie je zoveel herten.
1: Oh echt?
0: Niet normaal.
1: Oh, dat is
0: ja,
1: wel cute.
0: Heel mooi om te zien. Ik heb ook zo'n groot hert gezien.
1: Oh, echt?
0: Een mannetje met zo'n
1: met
0: groot gewei.
1: Oh,
0: ja, en
1: tof.
0: Een ding was, dan kijk je ernaar en het stond heel dichtbij. En je denkt, ja, die is bang voor mij. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, die vechten natuurlijk ook gewoon. En dat, met dat gewei kan hij me best wel een stoot geven. Wat moet ik dan doen? Die fiets omhoog houden of zo? Want ik kan misschien niet hard genoeg fietsen om weg te komen. En je krijgt zo'n foldertje erbij van wat je moet doen als er een wolf op je afkomt.
1: Oh god, nee, dan komt hij weer hoor met de wolven.
0: Je zit wel lekker in de natuur daar. Goed, wat is er verder te doen?
1: Er zijn best wel wat food festivals.
0: Oh,
1: ja, ik was gisteren ook op Museumplein was er zo'n lekker food festival. Maar er is er ook een Trek festival in Utrecht. En dat is het grootste reizende food festival van Nederland. Met meer dan 30 foodtrucks. Dus die is er vandaag nog en het is de laatste dag.
0: Als je daar nu was, wat zou je eten? Wat zou je bestellen?
1: Kijk, ik krijg hem meteen al, zie ik.
0: Ja, ik ook een beetje.
1: Iets met pork belly of iets met kip of zo.
0: Ja.
1: Je heet toch some good.
0: Something meaty.
1: Ja, maar dit wil ik niet eten. Maar andere grote groep, waar ik natuurlijk op zijn minst ook wel blij van word. En ik heb ze ook mogen zien, wel in een iets grotere formatie dan op dit moment.
0: Ja.
1: De Jacksons.
0: Die zijn nu in Nederland.
1: Ja, die staan vandaag in de Oosterpoort in Groningen. Met Jackie en Marlon Jackson.
0: Ja, het zijn er maar twee, hè?
1: Ja.
0: Nog wel meer familieleden, maar van de broers hebben we er twee.
1: Ja.
0: Die we kunnen gaan zien.
1: Ja.
0: Maar wel bijzonder.
1: Zeker, zeker.
0: Toch? Nou ja, dat zijn wel tips over wat je kan doen op deze tweede Pinksterdag. Heb je nog meer tips? Stuur ze even door via de NPO Luister-app. Daar staat een knop waar Blend op staat. En daar kan je weer op een knopje drukken dat berichtje heet. En zo komt het binnen bij ons. We zijn benieuwd. Keep Sweat nu in je favoriete morningshow met Twisted.

0: ademen in en uit. We ademen in en uit. No Air van Jordan Sparks en Chris Brown op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het is een zonnige en warme dag. Sorry, ik moet nog steeds aan jou in en uit.
0: Belangrijk.
2: Ja, zeker. In het noorden wordt het rond de 25 graden en in het zuiden ongeveer 29. En ook morgen heel veel zon en iets warmer.
0: Lekker!
3: Caribbean Classic.
0: Ja, we gaan terug naar het jaar 2002. Naar een zanger uit St. Vincent. En een grote zomerhit eigenlijk wel. Dus past een beetje bij dat weer dat je net hebt aangekondigd.

0: Had oorspronkelijk was er een versie en die was heel rustig, heel kalm. En toen hebben ze voor de internationale markt hebben ze er een op tempo R&B nummer van gemaakt. Tenminste, zo zien ze het zelf. En het is wel de eerste die me te binnen schoot toen ik dacht van, nou, lekker zon, ja, beetje zomerweer al. Toch, dan is dit er wel eentje die meteen te binnen schiet.
1: Zeker.
0: Welke is het?
1: Ik zie het ook voor me, dat jij zeg maar je huis schoonmaakt, alle deuren staan open, de ramen, en dat je hem even zo plap aanzet.
0: Zie mij met zo'n schort om.
1: Schort wilde ik niet zeggen.
0: Plastic handschoenen, steltje.
1: Lekker poetsen.
0: Sponsje.
1: En dan ondertussen lekker met de heupen bewegen en meezingen.
0: En wat rijden we dan?
1: Turn Me On.
0: Van Kevin Liddell.

0: Van Nio, dit is ook een versie van waar die indie zingt Twinkle Twinkle Star. Gewoon een kinderliedje als versie van de Closer.
1: The Morning Mix.
0: Ja, het is alweer tijd voor de Morning Mix. Meestal doen we die op vrijdag, maar ja, vandaag is eigenlijk ook een soort van vrijdag, toch? Zoveel mensen zijn vrij,
2: ja.
0: Het is lekker weer, het is een beetje genieten. En zelfs als je werkt, grote kans dat je of dubbel betaald krijgt of een extra vrije dag ervoor. Dus voor iedereen is het een mooie dag, deze tweede Pinksterdag. Ook voor DJ Irwan, die een speciale Morning Mix voor ons heeft gemaakt. Die man maakt het vaak in het vliegtuig, hè? Heb je dat gezien?
2: Oh, echt?
0: Ja, dan zit hij dus zeg maar met zijn laptop en zijn hele set en zo, zit hij gewoon te mixen in het vliegtuig. Ja, je moet ook maar zo'n mooie stoel krijgen,
2: ja,
0: waar je de
2: zeggen,
0: ruimte voor hebt.
2: Wat ik wou zeggen, ik heb geen ruimte altijd.
0: First class of business class.
2: Oh, ja,
0: dat zie je wel. Het zijn wel stoelen voor twee.
2: Oh, oké.
0: Maar hij doet het wel.
2: Ja.
0: Ik heb nog geen DJ dat eerder zien doen in het vliegtuig.
2: Nee, ja, knap dat je multi kan tasken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, multi kan tasken. DJ Irwan, we zijn hartstikke blij met de Morning Mix die je gemaakt hebt voor ons. En dat is een mix die begint met een ouder liedje. Een soort van classic van Gio.
3: Hey yo.
4: Gio.
3: Who's there? She's gonna be mine.

0: een mooie mix van DJ Irwan. We wilden die mix nog een andere naam geven. Toen dachten we, ja, hoe ga je dan Pinksteren erin gooien?
1: Of ze Engels.
0: De Pentecost Morning Mix.
1: Wow. Klinkt raar.
0: Hey Jamie, goedemorgen.
2: Hi. En dat gewoon op een maandag. Wat heerlijk.
0: Ja. Ja, op een maandag waarop iedereen aan het werk is, inclusief wij. Toch, als je nu luistert. Ja, grote kans als je nu luistert dat je gewoon op kantoor bent.
2: Dat, ja, dan heb je het niet goed geregeld voor jezelf. Of die 200% pakken natuurlijk.
0: Ja, of die extra vakantiedag eraan vastplakken.
2: Ja, tuurlijk.
0: Allemaal goede dingen. Je gaat zo meteen ook een Summer Essential draaien.
2: Ja, we gaan deze week eens even het voorproefje van de zomer vieren met z'n allen. Dus we zijn eigenlijk de grootste zomerhits aan het verzamelen in ieder programma. Welke hebben jullie gedraaid?
0: Welke hebben we net gedraaid, Jasmine?
2: Sorry voor deze vraag.
0: Oh, ik weet het alweer. Maskenada
1: van Blackpink.
0: Oh, en Sergio Mendes, ja.
2: Ja, nee, lekker. Nou dus, ja, als je luistert en je hebt een andere suggestie, kom maar door via de NPO Luister-app.
0: Nice. Jasmine, we zien elkaar morgen weer.
1: Zeker. En we

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. De ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Show.
1: Pond, Jamie.
2: Hey, de pre-party van de zomer vier met de throwbacks in Jamie's Gems. Goedemorgen. Donald Jones, LL Cool J en Mary J. Blige krijg je zometeen.

Nee, niet in een Hummer in ieder geval. Donna Jones trouwens ook niet, hè. Ik weet niet of er iets veranderd is sinds 1999. Maar in die periode had hij in ieder geval nog nooit in een Hummer gereden. En hij vond... Ik vind dat sowieso een rare hype, moet ik zeggen. Het was wel echt een hype, toch? Een Hummer. Ik zie die dingen bijna nooit meer rijden. Nee, ja, maar goed ook. Lekker. You know what's up? Het is maandag. Jamie's Jams is los. Misschien ben je nog wel lekker van je vrije dag aan het genieten. Hartstikke goed. Yeah. En anders muzikale energie onderweg om deze snikhete werkdag door te komen met Brand.

Jay-Z Hard Knock Live, NPO Blend met Ja Rule, Ashanti en Beyoncé coming up. Even lekker zeg, het is maandag en het kan betekenen dat je van een extra lang zomersweekend aan het genieten bent, omdat het tweede Pinksterdag is vandaag. Kan ook zijn dat je gewoon voor jezelf aan het bikkelen bent of 200% voor de baas aan het gaan. En dan vooral voor je eigen salaris, mag ik hopen. Ja, je weet het hè, vandaag graadje of 29 in het midden en zuiden van het land, in het noorden iets koeler. Morgen de meest tropische dag.

dag maken we in Jamie's Jams een heerlijke trip down memory lane naar een heel bijzonder jaar. Vandaag gaan we naar de 90s, toen er twee gigantische dingen werden gelanceerd. Een tv-programma, dat je sowieso ooit gezien hebt. Soap, dat is eigenlijk een soap, hè? Ja, bestaat nog steeds. En iets dat iedereen, bijna iedereen in de wereld, dagelijks gebruikt. Jij ook. Meer details krijg je zo meteen. Hier is NPO Blend, Bruno Mars zometeen aan B.

0: 8 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5 tot 6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Het vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn 2 Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De 2 vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS.
2: Naar buiten kijken vanuit kantoor, wachten op die zonnestralen waar je van kunt genieten. Ja, ik snap het hoor. Daydreaming, Tatiana, Ali, zometeen in Jamie's Jams. Na Mace.

0: Shakira Fabulous met de Lil Mo, Mike Shorey en Can't Let You Go. Binnen 2 minuten neemt Whitney Houston je mee terug naar 1990. Is een bijzonder jaar waarin het nodige werd gelanceerd.
1: TV.
0: Wij maakten bijvoorbeeld kennis met de familie Albert. Jee, zelfs als je het niet gezien hebt, dan heb je wel eens een aflevering gezien. Dat kan toch niet anders. En anders ben je wel bekend met Ludo en Janine, toch? Ja, 1990 is het jaar dat goede tijden slechte tijden van start gingen. De langslopende soap van Nederland. Waar onze morningshow superstar Jasmina ook gewoon nog in schittert. Doet ze goed. En ja, natuurlijk die iconische leader. Zullen we even de versie uit 1990 te

0: nieuws.
1: Hey, even een nerd alert. In 1990 ging namelijk ook de allereerste website live. Het was de computerwetenschapper Tim Berners-Lee die voor het eerst een website bouwde die mensen met internet ook echt konden bezoeken. Hè? Het was een soort witte pagina met allerlei teksten en linkjes over het World Wide Web. Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, daar kun je nu niks meer bij voorstellen. Luister even naar hoe dat begon.
2: Well, it was in 1989. And the internet already existed in that you could send email, but there was no websites, so there was no HTTP, there was no HTML, there was no space of things you could click through. And it began because I was frustrated it didn't exist.
0: Music.
1: Het begin van de 90s was muzikaal gezien natuurlijk een feestje. En Vogue, Belle Biv DeVoe en natuurlijk Whitney Houston, die niet alleen op prachtige ballads indruk kon maken, maar ook op dit soort swingende beats. Let's go back, I'm your baby tonight.
3: Blend memory.

Essentials in ieder programma. Gaan we als een voorproefje op de zomer die we deze week nog even krijgen van Moeder Natura. Alvast even een heerlijke summer playlist samenstellen. Dat doen we met z'n allen en daar kun jij heel goed bij helpen. Dus zowel in de ochtend als hier, als zometeen bij Jamie Joy, als in de middagshow Bridge the Gap. Op ieder plekje een moment om een lekkere summer jam aan de lijst toe te gaan voegen. En dan hoop ik dat we aan het eind van de week echt wel een lijst hebben met alleen maar ultieme summer anthems. Die je gewoon lekker op kan zetten als een soort voorproefje op hopelijk een mooie zomer die ons te wachten staat. 2 weken terug hadden we trouwens in Blend Essentials de snelste rapper ter wereld in de spotlight staan. Dat is Twista. En een van zijn essentials heb ik ook vandaag weer voor je meegenomen. Hoor je zo meteen naar Rihanna. En eerst nog mijn favoriete Dr.

muziek om op te werken, om van de zon te genieten of van je vrije dag en je extra lange weekend. Bijna maandagmiddag, onderweg Drew Hill, Wayne Wonder en EVE. En dit zijn de geluiden van Janet Jackson, Rhythm Nation, baby.

0: Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Show.
2: Er zijn van die bedrijven die ijsjes uitdelen op een dag als vandaag. Ja, geniet ervan. En anders even een bericht voor je directie. Laat je inspireren, zou ik zeggen.

0: Summer Essentials.
1: We doen het even anders deze week. Met temperaturen tussen de 20 en 31 graden, dat heerlijke zonnetje, leek het mij een leuk idee om op zoek te gaan naar de lekkerste summer jams ooit. De blend Summer Essentials. Van die zomerhits die ja gewoon ieder jaar opnieuw weer goed vallen, weet je wel. Tracks met herinneringen naar roadtrips, naar vroeger, naar dat vakantiehuisje, naar die eerste vakantieliefde. Gewoon al die mooie memories die erbij horen. En dat doe ik niet alleen in Jamie's Jams, maar dat doen we de hele week met z'n allen in ieder radioprogramma. Zodat we aan het eind van de week echt wel een behoorlijke lijst met lekkere zomerhits hebben. Om het startschot een beetje te geven voor het mooiste dat er nog aan zit te komen, hopelijk. Vanochtend is dat startschot officieel gegeven door Cuba en door Jasmine. Zij hebben de eerste Summer Essential aan de lijst toegevoegd. Vond ik gelijk een goeie. Ja, zette de lat gelijk best wel hoog. De Black Eyed Peas, Masquerada. Ja, lekker. Die hebben we dus al staan. De vraag is, welke zomerhits zijn zo iconisch, zo lekker, dat ze ieder jaar terug kunnen komen, zonder dat ze vervelen? Wat is jouw favoriet? Waar heb jij warme herinneringen aan? Kom maar door. Je kan ons gratis appen via de NPO Luister-app. Dus zet dat ding even op je telefoon. Gratis de NPO Luister-app. Klik op Blend en stuur je suggestie deze kant op. En dan gaat het helemaal goed komen. Hoor je hem zometeen in Jamie's Jams voorbij komen. En dan heb je een bijdrage geleverd aan deze hele fijne zomers en warme zoektocht. Nu

0: Essentials. Wij proberen deze hele week met z'n allen de ultieme lijst samen te stellen. De ultieme lijst vol met zomerhits, met anthems, met herinneringen. Memories! Ja, en waar gewoon die zonnestralen vanuit knallen, zeg maar. Nou goed, je begrijpt het principe. We zijn vanochtend begonnen met de Blend Summer Essentials. Toen hebben Cuba en Jasmine de Black Eyed Peas toegevoegd met Masquerada. Nu is het tijd om de volgende summer tune te gaan voegen aan de lijst. En daarvoor bedank ik je. Als je hebt geappt via de NPO Luister app, blijf dat ook deze hele week doen. Ook zometeen bij Jamie Joy nog. Later bij Bridge the Gap. En morgen en deze hele week zijn we die lijst aan het samenstellen. Dus jouw suggestie gaat ongetwijfeld een keer voorbij komen. Als het een goede suggestie is natuurlijk, hè. Oké, eens even kijken. Ik ga naar Anvernee. Kom er maar in, jongen.
1: Hey, goedemiddag, ja. Jamie. Ja, hier in Suriname is het nog. Goedemorgen.
0: Maar, lekker.
1: Die tune van Vibes Cartel geeft je sowieso de power om de zomer te beginnen. Ja, en die is een van de bekendste zomerhits in de Caribische gebieden hier.
0: Hey, lekker. Vibes Cartel, daar ga ik ervan uit dat je summertime bedoelt. Goeie suggestie, hoor. Wie is die?
2: The Blend Summer Essentials.
1: Ja, Nicole, I'm gonna love this, you know.

Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: voorstellen, toch? Het is tropisch warm, waarschijnlijk ben je vrij. En de beste tracks om je dag nog beter te maken, die heb ik ook voor je. Hier bij Blend, vandaag met Jamie Joy, want je homegirl Siana.
1: Elke

Jay-Z en zonder hem had je John Legend bijna waarschijnlijk niet gekend. Het was namelijk Jay-Z die geloofde in John Legend en hij gaf hem zijn eerste deal bij Def Jam toen hij daar nog de baas was. Een grote kans ook dat je zijn vocals al lang daarvoor had gehoord, want Jay-Z en John Legend die werkten al samen. Op tracks zoals Encore, daar hoor je de vocals van John Legend. Ja, heb je hem misschien nooit eerder beseft? Ik ga hem zo voor je draaien met zijn hit Heaven. Maar eerst hoor je Jill Scott met Gold.

favoriete tunes, hoor. Je zou denken, half Nederland is vrij. Iedereen ligt lekker te genieten van de zon. Het zal wel rustig zijn op de weg. Nope, niks is minder waar. Ook met 28 graden heb je file.

hoorde je bij NPO Blend met Jamie Joy. En ik ben benieuwd, wat ben je aan het doen? Lig je in de tuin te luisteren? Of ben jij die pechvogel die moet werken vandaag en helemaal in je uppie op kantoor zit weg te smelten? Laat het me even weten in de NPO Luister app. Stuur me een berichtje of een voice memo. Want je bent niet alleen.

My Muse bij NPO Blend. De enige zender met de lekkerste hip-hop, R&B en soul classics. Genuine heb ik voor je klaarstaan. En ook Artful Dodger hoor je zo. Maar eerst Queen Bee met End of Time.

0: kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. Twee uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan maar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Essential Playlist. Gewoon zo eentje die je altijd bij de hand hebt. Mascanada van de Black Eyed Peas, die staat er al in. Net als Summertime van Vijfde Kwartel. Maar welke track mag absoluut ook niet ontbreken? Ik hoor het graag van je. Wat is jouw Summer Essential track? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Dat kan je doen met een berichtje of een voice-memo. Als je je handen niet vrij hebt. Je kunt ook foto's sturen, screenshots van de track. En dan gaan wij gewoon samen die zomerplaylist maken. Ik ben heel benieuwd welke track volgens jou niet mag ontbreken.

0: Summer Essential playlist. En er staan al een aantal nummers in. Zoals Mascanada van de Black Eyed Peas. En ook Summertime van Vybz Kartel. En ik vroeg jou, welke tracks mogen nog meer niet ontbreken? En Deyanira, die had een suggestie. En ik ben het helemaal met haar eens. Zij zegt, deze track die maakt me al blij vanaf kinds. Het geeft me een zomergevoel, zelfs in de winter. En de titel zegt het al, Summertime. Niet alleen die van Vybz Kartel hoort erin. Maar natuurlijk ook die van The Fresh Prince of Bel-Air en DJ Jazzy Jeff. En als jij nu ook nog een suggestie hebt dat je denkt, hey, deze track die hoort ook in die Blend Summer Essential playlist, drop hem even in de NPO Luister-app.
1: The Blend Summer Essentials. Please.

Je zou bijna denken dat al die dubbele getallen een soort van geluk brengen. Hè? 28 graden, 28 minuten vertraging op de A28. Wat zegt dat? Heb je geluk? Nou, geluk heb je sowieso.

0: volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 3 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. En een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Dutte. Maar we gaan de gedachten even weer op scherp zetten. Want ik wil graag een spelletje met je spelen. Iedere werkdag speel jij samen met Siana de uithaal. Nou, Siana is op vakantie. Maar ik heb ook gewoon een uithaal voor je klaargezet. En hoe werkt het als je voor het eerst luistert? Je krijgt van mij 1 seconde te horen van een iconische uithaal. En dan ben ik benieuwd of jij kunt raden van wie die uithaal is. En extra kudo's als je ook nog weet van welke track het is. Sommige artiesten zijn zo iconisch dat je ze gewoon gelijk herkent. Nou, ik hoop dat je alweer een beetje wakker bent. Luister goed, want hier komt hij en het is echt maar 1 seconde. Dat was het. Weet jij wie je gehoord hebt of weet je zelfs welke track je gehoord hebt? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Daar kun je berichtjes sturen, maar ook voice memos. Als je de naam niet weet, zing dan gewoon de track. Wie hoorde

0: vandaag met Jamie Joy. En net als Sianne heb ik ook een iconische uithaal voor je. Mocht je hem gemist hebben, hier hoor je hem nog één keer. Ja, kon jij luisteren, horen welke artiest dit is en uit welke track deze uithaal komt? Ik moet je zeggen, Anthony was echt mega snel. Echt een seconde nadat je die uithaal hoorde, reageerde hij al in de NPO Luister-app. En wat ik helemaal mooi vind, is hij heeft niet alleen de artiest goed, maar ook nog eens de track. En dat is toch knap, hè? Morgen weer een nieuwe uithaal en dit is het antwoord van Anthony.
1: That was T-Pain. I can take you home with me. I'ma buy you.

0: you feeling me?
1: Justin Timberlake. Met Rock Your Body bij Blend. En Edwin die probeert me in de Ampure Luister-app een beetje jaloers te maken met een foto van een Magnum. Nou, dat lukt hem goed. Daarvoor deze speciale track voor hem.

0: Met I Just Might hoor je bij NPO Blend. En voor mij zit het er alweer op, maar blijf vooral luisteren. Want Serginho, die heeft ook lekkere tracks voor je klaarstaan. Wat ga je nog meer doen vandaag?
1: We gaan 2 leuke uurtjes ervan maken. Het is natuurlijk mooi weer, dus daar hoort heerlijke muziek bij.
0: Ja.
1: En dat ga ik natuurlijk leveren zometeen.
0: Ja, jij gaat ook op zoek naar een Summer Essential toch ook voor onze playlist?
1: Ja, ook dat. Dat gaan we ook doen. En ik ben nog op zoek naar een track voor Goed Gejat. We hebben natuurlijk een original en een sampled version.
0: Ja.
1: En vandaag gaat het om Keith Sweat met de original en Beyoncé met de gesampelde versie.
0: We gaan even luisteren.

0: ze hebben gewoon een beetje dezelfde tekst. Beyoncé bevestigt eigenlijk een beetje wat Keith Sweat zegt in zijn nummer.
1: Oh, ik heb dit echt die link nooit gelegd. Tussen deze twee tracks.
0: Dit is ook altijd langs mij heen gegaan, moet ik zeggen, hoor. Ja. Maar ik hoorde toevallig van de week die track van Keith Sweat. Toen dacht ik, hey, Beyoncé zei dit volgens mij ook in het track.
1: Wat grappig. Ja. Oké, nou, dat zometeen bij Serginho.

0: Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker 1,5 dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Daaronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond 2 mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De 2 reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. Vorig jaar gingen de 2 uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. 2 volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Show.
2: NTR Serginio.
3: Ja, dat warme weer is natuurlijk leuk en aardig. Maar als je dan last hebt van hooikoorts, dan valt het eigenlijk wel een beetje tegen. Ik zit nu een beetje in die situatie, dus als je me hoort niezen tijdens de show, ja, dan weet je what's up. Sunshine Anderson hoor je. Heard it all before.

0: Al Russell, High Maintenance.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Goedemiddag, het is maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. Wat voor veel mensen betekent dat ze vrij zijn. Maar misschien ben je net als ik aan het werk vandaag. Ja, het is niet echt de ideale dag om te werken, moet ik zeggen. Het is heerlijk weer, je wilt natuurlijk gewoon in het zonnetje zitten. Maar bij heerlijk weer, ja, er komt ook hooikoorts kijken. En ik weet niet van jou, maar ik heb alweer last. Mijn neus is de hele tijd aan het kriebelen. En ik moet ook de hele tijd niezen. Dus ik heb altijd een dubbele ervaring bij mooi weer. Ik geniet van de warmte, maar tegelijkertijd is het de hooikoorts die het een beetje verpest. Maar goed, over het mooie weer gesproken. Europa staat op dit moment een beetje op standje airfryer, kunnen we wel zeggen. Terwijl wij al aan het puffen zijn bij 29 graden, gaat het in Madrid naar 32. Parijs zelfs 33 graden en Sevilla maar liefst 36 graden. En aan de grens met Portugal kan het bijna 38 graden worden. En ook het Verenigd Koninkrijk is echt heel heet. Daar was het zondag de warmste meidag in 80 jaar. Dus zorg ervoor dat je je goed insmeert, dat je voldoende drinkt en dat je dus niet in gezondheidsproblemen komt met dit mooie weer. Maar goed, wat heb jij tijdens de eerste Pinksterdag gedaan? Dat kan je natuurlijk laten weten via de NPO Luisterapp. Ik zit nog steeds midden in een verhuizing. Ik hoop er eind deze week helemaal klaar mee te zijn. Want ja, ik zit al echt 6 weken lang in een verbouwing, nu verhuizen. Dus ik ben er wel een beetje klaar mee allemaal. Maar we blijven positief, dat is altijd het belangrijkste. Laat mij eventjes weten hoe jouw Pinkster er tot nu toe uitziet. En je mag natuurlijk ook gewoon over andere dingen meepraten. Misschien hoor je een track voorbij komen waar je een leuke herinnering aan hebt. Of misschien heb je een artist info, een weetje over een artiest of een track die je wilt delen. Ja, stuur het dan gewoon eventjes door en dan praten we gezellig in de NPO Luister-app. Zometeen komt de muziek aan van onder andere Foxy Brown en Blackstreet. Ook Horace Brown hoor je zometeen. En je luistert naar NPO Blend. Zoals ik al zei, hè. Genoeg drinken. Genoeg insmeren. En ervoor zorgen dat je

En daarvoor hoorde je Destiny's Child met Survivor. Ja, vandaag de dag is het helaas normaal. Files. Waar niemand zin in heeft natuurlijk. Want ja, wie wil er nou in de file staan? Ik echt never. Ik heb hier ook echt nooit over nagedacht. Maar ik kwam er vandaag achter dat de eerste officiële verkeersfile in Nederland ooit ontstond tijdens eerste Pinksterdag op 29 mei 1955. En het grappige is, ja, vanwege het zonnige weer trokken veel mensen vanuit de Randstad naar de Veluwe en kwamen automobilisten massaal vast te zitten bij het nieuwe knooppunt Oude Rijn in Utrecht. En destijds was de file zo'n modern fenomeen dat mensen klapstoeltjes langs de weg gingen neerzetten om naar de file te kunnen kijken. Ja, dat zou het zijn als je anno 2026 tijdens een file klapstoeltjes langs de weg neerzet om er naar te kijken. Nou ja, misschien heb je nog iemand om je heen die erbij was. Ja, laat het weten via de NPO Luisteren. Deel de ervaring met me. Ik ben echt benieuwd hoe crazy dat moment was. Maar goed, sta jij nu ook in de file? Hey, succes. Ik wens je echt veel succes. Enige ticket die ik je kan geven is, blaas die airco. En als je die niet hebt, ja, dan heb ik wel met je te doen. Dan moet je gewoon eventjes misschien even wat water halen of een ijsje bij de pomp. Gun jezelf tenminste iets om te hydrateren. Want in de auto is de temperatuur vaak nog iets hoger dan buiten. Dus check jezelf eventjes. Zometeen. Horace Brown, Things We Do For Love. Maar eerst heb ik Cherish en Sean P. East met Do It To It voor je klaarstaan. En zometeen hebben we natuurlijk nog een goed gejat die we moeten fixen. Ik heb een original en een sampled version die ik je al eerder liet horen. Keith Sweat met Right and a Wrong Way uit 1987. Waarvan Beyoncé een stuk van de tekst heeft gepakt en gebruikt heeft op de track Party in 2011. Je kan via de NPO Luister app laten weten welke van de twee je terug wilt horen. En misschien hoor je hem dan zometeen wel terug.

0: We Do For Love. Hey, ik was net eventjes voor de grap aan het kijken wat er in de afgelopen jaren allemaal gebeurd is op 25 mei. En toen kwam ik een iconisch fragment tegen die je ongetwijfeld kent.
1: Everybody in the audience, now listen to me carefully, is being given a special package. And I don't want you to open it. Do not open it. Cameras are on you, so do not open until I tell you. All right, open your boxes. Open your boxes. 1, 2, 3.
0: Ja, dat is natuurlijk een stukje uit de Oprah Winfrey Show, waar Oprah alle bezoekers in de studio een auto cadeau doet. Ja, super iconisch moment was dit, hoor. Er wordt nog steeds over gesproken. Als iemand iets weggeeft in mijn vriendengroep, dan wordt er soms nog wel eens gezegd, you get this, of whatever it is. Dus heel iconisch. En ze heeft ook echt veel dingen weggegeven over de jaren aan haar publiek, hoor. Van 2 mensen laten overvliegen naar een concert in New York van een idool Mariah Carey, inclusief me, en greet en een rolletje in een videoclip van Mariah zelfs, tot iedereen gloednieuwe auto's geven. Ja, dat is echt crazy. Helaas kwam het 15 jaar geleden tot een einde deze show, in 2011 dus. Maar als je beseft dat Oprah voor het eerst met die show op tv te zien was vanaf 1986... ja, dan was er gewoon een kwart eeuw steady op televisie met dit programma. Wereldwijd. Ja, dat is wel echt legendary shit. Was jij een van de vaste kijkers van de Oprah Show en heb jij een moment dat jou is bijgebleven? Dan wil ik dat natuurlijk graag van je weten. Dus laat het dan even weten via de NPO Luister-app. Oprah Winfrey zou Oprah Winfrey ook niet geweest zijn als ze niet bijna iedere celebrity uit de tijd... Ja, dat is wel echt legendary shit. Was jij een van de vaste kijkers van de Oprah Show en heb jij een moment dat jou is bijgebleven? Dan wil ik dat natuurlijk graag van je weten. Dus laat het dan even weten via de NPO Luister-app. Oprah Winfrey zou Oprah Winfrey ook niet geweest zijn als ze niet bijna iedere celebrity uit die tijd te gast heeft gehad.

Die hebben wel iets gemeen met elkaar. Ze zijn beide self-made Afro-Amerikaanse vrouwen. En allebei een inspiratie voor velen. En ik ga er nu voor je draaien. Je hoort CeCe Peniston met Finally.

Magic, geproduceerd door Kanye West. Ja, dat is vaak magic, hè, als hij beats produceert voor grote artiesten. En Party is daar eentje van. Maar goed, we gaan eventjes naar de stemmen, even kijken wat er uitgekomen is. Op Keith Sweat met Right and Wrong Way hebben onder andere Giorgio en Mandy gestemd. Maar Vera, Joey en Erik die stemden voor... Right and Wrong Way. Vera, Joey en Erik die stemden op Keith Sweat met Right and Wrong Way. Ik moet het wel goed zeggen. Beyoncé met Party, daar stemden Giorgio en Mandy op. Maar er kan er natuurlijk maar eentje de winnaar zijn. En ik ga even kijken hoe de puntentelling ervoor staat. Met 70% van de stemmen. Ja, dat is best wel veel, man. 70%. 70% van de stemmen heeft gewonnen. Hé, ik zie het helemaal misgaan. Mijn computer loopt gewoon vast. Ik kan hem gewoon niet instarten. Ja, ik kan niks doen. Dus ik ga proberen om de track die er nu al staat te draaien. En dan ga ik hem... Ja, hierna nog eventjes kort aankondigen, want ik kan hem niet instarten. Ja, ik weet niet wat er gebeurt. High five draai ik eventjes met I Like The Way. Ja, dit is wel echt een anticlimax, hoor. Maar liever iets dan niets. Je hoort hem hierna. Ik hou hem nog eventjes geheim. High five, I Like The Way.

Break! Een korte break wegens technische omstandigheden. Maar soms moet je wachten op goede dingen. En ik vertelde het net al, hè, met 70% van de stemmen is er gekozen. Want de original heeft vandaag de meeste stemmen gekregen. En ik wil Giorgio, Mandy, Vera, Joey en Erik onder andere bedanken voor het stemmen. Want je gaat luisteren naar Ride and a Wrong Way van Keith Sweat hier op NPO Blend. En dat tijdens een heerlijke zonnige dag. Gaan we toch eventjes glijden nog.

van de track. Jermaine Dupri. Ja, dit is het verhaal waar Jermaine Dupri zelf doorheen ging. Die moest tegen zijn vrouw destijds vertellen dat hij een kind van een andere vrouw kreeg. Ja, dat lijkt me echt heftig als je in zo'n situatie komt, man. Ja, sowieso heel dom. Maar het lijkt me ook heftig als jij na zo'n domme actie dus ook nog eens dat moet gaan vertellen. Ja, ik hoop dat hij er heel huid vanaf gekomen is. Nou ja, hij is nog steeds alive, dus we weten in ieder geval dat hij het overleefd heeft. En hij ziet er nog uit zoals hoe hij er altijd uitzag. Dus het zal wel heftig geweest zijn, maar meegevallen hebben. Hij zal meteen na het nieuws van 5 uur nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. Ik ben op zoek naar een request. Ik heb zometeen een open spot in mijn playlist en die moet ingevuld worden. En dat mag jij gaan doen. Wanneer de zon schijnt, dan lijkt het net alsof iedereen vrolijker is. Eten smaakt net wat lekkerder. De hele week zijn er zomerse temperaturen. En bij dat heerlijke weer komen er allemaal zomerse herinneringen naar boven. Ja, in de zomer van 2000 zelf had ik het... In de zomer van twee... Ik kom gewoon niet uit mijn woorden. Het is zo warm vandaag dat ik gewoon niet uit mijn woorden kom. In de zomer van 2011 had ik hetzelfde kapsel als de artiest in de videoclip van mijn favoriete Summer Jam. Ja, welke track dit is, dat vertel ik je zo meteen. Maar ik ben nu benieuwd naar jouw favoriete zomertrack met een herinnering daarbij. Dus heb je een herinnering die ooit in een zomer plaats heeft gevonden, laat het dan eventjes weten via de NPO-luister-app. En misschien hoor je de track die daarbij hoort zometeen dan terug. Lauryn Hill. Yeah.

0: Luister volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: NTR, Serginio.
2: Faith Evans en Loon komen eraan met Burning Up. Maar eerst, the king of pop, Michael Jackson.

die is volledig gestopt met muziek. Heeft ook helemaal afstand gedaan van muziek. Allemaal te maken met zijn geloofsovertuiging. Hè? Die is volledig voor de islam gegaan. En heeft muziek dus achter zich gelaten. En daar heeft hij onder andere een interview over gedaan met Fernando Halman op het platform Real Talk. Kan je terugzien op YouTube. En daar legt hij haarfijn uit waarom hij onder andere moslim is geworden en muziek heeft gelaten voor wat het is. Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En ik ben nog steeds op zoek naar een summer jam. Ja, wanneer de zon schijnt, dan lijkt het net alsof iedereen vrolijker is. Het eten smaakt lekkerder. De hele week zijn er zomerse temperaturen. En ik dacht, bij dat heerlijke weer komen er natuurlijk allemaal zomerse herinneringen naar boven. En zo had ik ook een herinnering. Want in de zomer van 2011 besloot ik voor een oldschool haircut te gaan. Ik dacht, ik wil een keer zo'n oldschool haircut, zo'n 90s haircut. En ik had mijn haar dus laten groeien. En uiteindelijk heb ik het laten knippen in een blockhead. Ja, ik had ooit lang haar en ik heb ooit een blockhead gehad. Ze staan ook ergens op de Instagram van Blend, een foto met mij en dat haar. Dus mocht je dat willen zien, check dan eventjes de Insta van Blend. En dan kan je ook Howard zien met blond haar. Ja, het waren mooie tijden. En die zomer werd ik dus altijd geassocieerd met The Fresh Prince of Bel-Air. En als daar dan een track bij hoort, dan is dat natuurlijk deze. En die zomer werd die ook heel veel.

Summertime van DJ Jazzy Jeff en Will Smith. Dat is wel echt, denk ik, mijn all-time favorite als het aankomt op Summer Jams. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw favoriete zomertrack. En ik ben ook benieuwd welke herinnering erbij hoort. Ja, pak eventjes de NPO Luisterapp erbij en stuur me een berichtje of een voice memo met daarin jouw verhaal. En natuurlijk de track die erbij hoort. Titel van de track en de naam van de artiest. En misschien draai ik hem zometeen nog wel eventjes. D'Angelo komt eraan. Maar eerst Outkast, AT Alliance.

Je hoorde met Brown Sugar en daarvoor kwam Outkast voorbij met AT Alliance. Ik heb wat leuke reacties binnengekregen, maar ik ben nog steeds op zoek naar jouw summer memory en de all-time favorite summer jam die daar volgens jou bij hoort. Ja, laat het me weten via de NPO Luisterapp en misschien draai ik die track dan zometeen over een kleine 20 minuten hier tijdens Bridge the Gap. Hey, met dit mooie weer is iedereen natuurlijk luchtiger gekleed, meer huidig.

voor je klaarstaan die perfect bij dit weer past. Maar eigenlijk ken ik maar één track van haar. Maar hoe komt dit eigenlijk? Dat vroeg ik mezelf af. Dus ik ging eventjes een beetje research doen. Ja, Adina Howard kwam in 1995 binnen met Freak Like Me. Nummer 2 in Amerika. Hele grote R&B-hit. En ja, wereldwijd kennen mensen deze track. Maar daarna ging het mis op de plek waar carrières gemaakt of gesloopt worden. En dat is natuurlijk achter de schermen. Haar tweede album lag klaar, maar werd door het label niet uitgebracht. En toen kwam daar ook nog een soap bij met Wanya Morris van Boyz II Men en Brandy. Want volgens Adina's eigen verhaal had zij iets met Wanya, terwijl hij met Brandy werd gelinkt. Ja, een verhaal heeft altijd meerdere kanten of lagen. Het was niet alleen één hit en daarna niks. Het was een mix van een heel sterke, sexy imago, een label dat niet doorpakte en een tweede album dat eigenlijk een soort van op de plank bleef liggen. En een liefdesdriehoek die meer schade deed dan een slechte remix. Ja, Adina Howard was dus niet per se een eendagsvlieg. Ze was eerder een artiest met een monsterhit. Die verkeerd getimed is en een labeldrama en een backstage soap wat haar carrière heeft dwars gezeten. Ja, gelukkig treedt ze nog steeds op. Ze ziet er nog steeds fantastisch uit, mag ik ook wel zeggen. En mocht je benieuwd zijn hoe ze er nu uitziet, ja, je kan haar op Instagram vinden onder de naam The Real Adina Howard. Nou ja, straks Aaliyah, maar eerst heb ik die ene track voor je klaarstaan die ik bedoel. En het is Freak Like Me. En ondertussen mag je mij nog steeds laten weten wat jouw favoriete summer jam is. En laat ook eventjes weten waarom. Wat is het verhaal van die zomer en die track? En misschien hoor je hem dan zo meteen terug hier op NPO Blend.

de remake van White Man Can't Jump. En oh ja, J. Cole's label Dreamville Records was de hofleverancier van de muziek voor Creed 3. Met Michael B. Jordan, a.k.a. Adonis Johnson, in de hoofdrol. Ja, dat heeft hij allemaal gedaan. En J. Cole kon je ook terug horen op Adonis Interlude. Dus hey, die man is bezig. Hij dropt album na album, maakt muziek voor films. Heeft zoveel dingen gedaan over de jaren. Dat je echt wel kan zeggen dat hij een legend in the making is. En de volgende track... Ja, dat is misschien wel the realest shit he wrote. Althans, dat zegt hij zelf. En misschien heb ik het hiermee al een beetje verklapt. Je gaat luisteren naar J. Cole met Life Sentence.

John Legend met Used to Love You. Hey, ik heb het al meerdere keren gezegd tijdens de show. Wanneer de zon schijnt, lijkt het alsof iedereen vrolijker is. Alsof eten lekkerder smaakt. Ja, daar komt natuurlijk ook muziek bij. Dat klinkt ook lekkerder als het mooi weer is. Ja, ik wilde van jou weten wat jouw favoriete summer jam is of all time. En wat de herinnering is die daarbij naar boven komt. Als jij een track hoort en zoiets hebt van... oh ja, die zomer, dat was toen en echt een hele leuke zomer. Ja, dat kan je dan altijd laten weten via de NPO Luister-app. En ik kreeg echt een hele hoop leuke reacties binnen. Ja, ik vertelde zelf ook dat de zomer van 2011 mij doet denken aan de track Will Smith en DJ Jazzy Jeff met Summertime. Ik had in die zomer mijn haar geknipt in een blockhead. Dus ik leek een beetje op de Fresh Prince of Bel-Air. En overal waar ik kwam riep iedereen, hey Will, Will, Will. En die track werd ook gedraaid op festivals. Dus dat was echt een beetje de anthem van die zomer voor mij. Maar het gaat niet om mij. Het gaat vandaag om een luisteraar die met een goed verhaal is gekomen. En vandaag is dat Carrick. Carrick stuurde net een berichtje in de NPO Luister-app. En die zegt, mijn ultieme summer jam is zonder twijfel Feel Me Flow van Naughty by Nature. Ja, die track brengt me meteen terug naar de zomer van 95 of 96. Ramen open, onderweg naar het strand met vrienden en deze keihard uit de speakers blazen. Vooral die vibe en die beat voelen echt als zon. Barbecue en lange avonden buiten. Zodra ik hem hoor, ben ik weer eventjes in die tijd. Ja, Feel Me Flow, Naughty by Nature. Dat is ook echt een track die inderdaad klinkt als zon. Maar het is ook een track die... ja, ook in de winter gewoon goed werkt of zo. Het is gewoon een universele track met een hele goede beat. En natuurlijk een hele goede flow, goede teksten. Dus Carrick, ik hoor je volledig. Ik ga hem voor je draaien. Naughty.

Brandy en Monica met The Boy Is Mine. En over Brandy gesproken, haar broertje Ray J, die werd volgens mij gisteravond knock-out geslagen in de ring. Hij deed mee aan een soort van celebrity boxing match. En hij kreeg echt een rake klap op zijn kin. En toen was het licht uit bij Ray J. Dus ik denk dat Brandy hem nu een beetje aan het troosten is. Of misschien als grote zus aan het uitlachen is. Dat kan natuurlijk ook. Hey, een hele goede middag nog eventjes. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En zometeen vanaf 6 uur ga je luisteren naar non-stop muziek. En ik heb al eventjes gespiekt wat eraan zit te komen. Ik zie muziek van Jay-Z en Beyoncé, Bonnie en Clyde. Ik zie B2K met Badaboom. Maxwell komt eraan met Get to Know Ya. Missy Elliott, Get Your Freak On. Hey, genoeg heerlijke muziek om van te genieten in de tuin of op het strand of waar je ook bent, op je werk. Je gaat met Blend altijd de goede kant op qua muziek. Ik wens jou nog een hele fijne avond alvast. En morgen ben ik er weer samen met Howard. Dus dan is er gewoon weer een reguliere Bridge the Gap show. Maak er een mooie avond van en zorg ervoor dat je er vanaf morgenochtend 7 uur weer bij bent tijdens de morning show. Hey, fijne avond. Doei doei.

0: Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2-overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook het schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: gek.
1: Hoezo?
0: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

0: Mixo. Blend. 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: So. Blend.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Fuck that bitch.
1: Kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

0: 5 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Ewes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Ewes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.